0: Trajectcontrole 80 km per uur. Einde trajectcontrole. Vroom. Er zijn geen flitsers gemeld op uw route.
1: Hop, hop, gasten, hop, flitsmeister. Hop, hop, gasten, hop, flitsmeister. Hop, hop, gasten, hop, flitsmeister.

0: zijn, zijn, zijn. Maar plat, maar plat, maar plat. We hebben ongelofelijke haast.
1: Hyper, hyper! Ik ben Scooter en du bist auf der deutschen Autobahn. Blech!

0: Trajectcontrole 80 km per uur. Einde trajectcontrole. Vroom. Er zijn geen flitsers gemeld op uw route.
1: Gasterop, flitsmeister. Hop, hop, gasterop, flitsmeister. Hop, hop, gasterop, flitsmeister.